We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofd voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tsouk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tsouk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 of 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I don't believe in miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu viens, je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Jean Je T'aime uit 2000. En dat was vooral 16 dat men dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On my way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: That's so cool.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Een beetje terug uit jaar 1986, maar deze van Albert West samen met Albert Hammond. Ja, samen een mooie plaat gemaakt. Give a Little Love was het hier van de topplame. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien komende uur. Zoals deze, Sabrina Carpenter.

0: Tour met een nummer wat uitkwam in 2025, vond ik een grote hit geweest. When Did You Get Hot was de titel van deze opname. Hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan door met
1: Oude Munk.
0: Inderdaad, uit dat vaatje gaan we naar het jaar 1968 met Ardeen Taylor. I Gotta See Jane. Ja, je kan er maar naar op zoek zijn. Oude Munk, met andere woorden, in het programma Bonte.

0: Ardeen Taylor uit 1968, vergaan of glorie zullen we bijna zeggen, maar wel een leuk plaatje om nog eens een keer te draaien. Gotta See Jane, zo heette het.
1: Met Jan Berg maak je het bond, altijd wat anders.
0: En we gaan naar 2005 met Raccoon. Dit is Love About It.

0: Mooie muziek van Raccoon, inmiddels alweer meer dan 20 jaar oud. Dit was Love About It.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu. When you look so
0: good. You too.

0: De muziek van U2, You're the Best Thing About Me, de titel van deze opname. Terug naar het jaar 2017 gingen we met deze muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier zo. We're just a

0: listen to Jill. Muziek van The Wild Rangers. Spiksprint, een nieuw werkje. When the Justice Fails.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: This is Skunk Anesi, Weak As I Am. We gaan naar 1996.

0: Jazeker, de muziek van Skunk Anaisie. En dat kwam uit het jaar 1996. Week as I am. Bekijk op de klok, we moeten richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen, uit 1973. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Het lied van Angeline, de blonde seksmachine. MUZIEK

0: Ja, alsof ze in de discotheek zitten begin jaren 80, hè, want dan komt het ook vandaan, 1982. The Night People horen we hier zo. En again, again, again, again. En we die plaatjes drijven opnieuw. Hè. De hedendaagse muziek, snelle en laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Opening programma Bond voor vandaag is uit 1986. Paul Hardcastle horen van voorbij komen. Don't waste my time. Nou, ik zal proberen om de tijd niet te verspillen. U bent er trouwens alweer bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai voor u het komende uur. Deze alweer 2024. Dua Lipa.

0: Terug in de tijd, het jaar 1967, met Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. Ja, hoger en hoger en nog hoger. Een stemmetje was trouwens ook hoog.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Wij gaan naar het jaar 2008. Freeman Sands en Catherine Ellis. When you touch me...

0: When You Touch Me. Dat was Freeman Sons en Catherine Ellis. Terug naar het jaar 2008.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En hier hebben we Nederlandstalige muziek van.

0: En dat was hem deze van Gerrit Sportdoel. 2014 kwam het uit Louise, de titel van de plaat. Kent u van Louise? Ik eigenlijk niet, als ik er nou eens over nadenk. Niet zo heel veel voorkomende naam, denk ik dan maar.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw uitgebrachte plaat Lucinda Wilson. Dit is The Queen of Hearts. MUZIEK

0: nieuwe single Queen of Hearts, zoals u denken, klinkt bekend. Dat zou wel eens kunnen. Want ook in 1981 stond dit in de hitparade in de uitvoering van Juice Newton.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1993 met Chris Isaak. Can't do a thing to stop me.

0: 1993, de muziek van Chris Isaak. Zeer herkenbare muziek, Chris Isaak altijd. In deze sfeer, Can't Do A Thing To Stop Me, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we moeten richting 12:30.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Johnny Bristol uit 1974. Hang on in there, baby.
3: Yeah. Oh, baby. Hang in there, baby.

0: De muziek van het jaar 1987, de House Martins, horen we bij komen. De Caravan of Love. Een karavaal vol liefde, nou die kunnen we genoeg hebben. Een beetje liefde hier op deze rommelige wereld waar we vandaag de dag in ons verkeren. We gaan maar gauw muziek draaien, dat lijkt me een goed plan eigenlijk.
1: You never know how good you have it.
0: Shawn Mendes, When You're Gone.

0: De muziek van Shawn Mendes, When You're Gone, terug naar het jaar 2022 met deze plaat. Nu gaan we veel verder in terug in de tijd met muziek van
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, dit zijn de Honeybus en de Breaking Up Scene.

0: Ja, muziek in 1977. Een beetje psychedelisch aandoende, hè? Dat past wel in de jaren 60. Honey Bosch was dat met de Breaking Up Scene.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Het jaar 2000, Brian.

0: En zo hoort u deze muziek ook weer voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling. Ja, we hebben ze weer voor op een rijtje. Dit was Brian McKnight, Back at One. En gingen we terug naar het jaar 2000.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk hier van Rob & Sky. Dit is Boots on Fire. Dat is letterlijk het vuur aan de schenen leggen, hè.

0: Rob en Sky met hun nieuwe single Boots on Fire.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop de kant.
0: Dat is zo, maar we gaan naar het jaar 2012 overigens. Met iets van Keane. Silence by the Night.

De muziek van Keen, Silence by the Night uit 2012, deze opname. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het zo langzaam toch wel tijd wordt om afscheid van u te gaan nemen. We zijn lekker op tijd op dit moment. We hebben wat korte plaatjes gehad in dit half uur. Maar we gaan er toch alvast afscheid nemen. Jan Berg is de naam. Ik heb het weer met plezier voor u gedaan het afgelopen uur. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Mocht u willen reageren op dit programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. Het adres wat daarvoor open staat, janberg.radio@gmail.com. Rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke dingen. Vertel ik u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor de klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1905 of zo. Met Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Naar een nieuw werkje van Nancy Muller, Heartbeat. En daarna hebben we nog uit 1985, ik meen het, André Hazes. Bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody.
2: Good morning.
3: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
4: You smell fish.
3: Ongewassen.
4: Yeah.
3: En ongemanierd.
4: In a minute I'll start to yell.
3: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. We zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met meneer Barry Manilow. En samen wandelen we ons op Copacabana, at de Copa, inderdaad. Het beroemdste strand, maar geeft mij toch maar mijn ochtendkroeg, want dat is al een beetje moeilijk genoeg. En nu verder met Gary Newman. En ik stel mij ook dikwijls die vraag, Our Friends Electric.

Ze mocht vandaag op deze dinsdag niet ontbreken. Deze Natasha Bedingfield en These Words. En we moeten soms al eens gaan zoeken achter woorden, geef het toe, maar zij blijkbaar niet. Of wel, ja. Wat mag je ervan geloven? En nu de tijd voor onze Benna en Olivia met zo. Oh, wat blijft er nog over?

Ja, dat was een schrijf uit ons collectief geheugen. Deze van Charles McRae en Hey Rock Your Baby. Hij is al mee vanuit de jaren 70 en blijft nog altijd graag en gegeerd. Ik vind het trouwens ook nog een lekkere. En dit is ook een prachtige die van Pieter Embrechts en een vriend van mij.

Dat vind ik het mooiste van die steden, die doobie-doobie-doo. Terug in de tijd was het met Frank Sinatra en de fameuze Strangers in the Night. En we gaan een beetje het tempo opdrijven met deze Calvin Harris en de Disciplines. En How Deep Is Your Love? Oh.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Guston met de Disco Revenge. Inderdaad, de disco gaat een beetje oog tegen gaan vieren. Moet toch kunnen. Hier op deze dinsdag. En in de ochtend de kroeg is alles mogelijk. Ook deze Bonnie Bianco en de Disciplines. Met Hey Stay.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Het was Marvin Laura Lynn met de rode rozen in de sneeuw. Kan je vallen natuurlijk. Heb ik ooit nog persoonlijk mogen meemaken. Maar het blijft toch een leuk nummertje. En ik hoor het enorm graag. Nu tijd voor Another Fusion 54. Ultra and I Talk to You. Dat probeer ik alle dagen zo'n beetje te doen. Tot jullie te spreken. Maar dat lukt nog wel, denk ik. Tot zolang de deuren open zijn voor onze ochtendkroeg.

0: Ziezo, dit was het weer voor deze dinsdag. Het was die Mr. President en die Cuckoo Jumbo, die gaan we ook nooit vergeten. En daarmee gaan we ook onze deuren dicht toe van de ochtendkroeg. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik natuurlijk opnieuw hier op je favoriete radio. En ik zal zeggen, vooral nog veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

Wilson Pickett aan het begin van deze Oldies Project en You Can't Stop a Man in Love. Nummer dat is geschreven door het duo George Saul en Terry Woodford. Leuk om te vermelden, Pickett die nam het al op in 1972, maar zou het pas in 2006 uitbrengen. Pickett begon zijn carrière als lid van de groep The Falcons en zijn grootste hit had hij in de Verenigde Staten. In 1965 natuurlijk met het nummer In the Midnight Hour. Daarna had hij succes met nummers als Mustang Sally en Fire and Water. Dat was overigens zijn laatste hit in de Verenigde Staten in 1972. Na 1972 bleven Amerikaanse hits uit en raakte Pickett aan lager wal. Hij zat een aantal keren in de gevangenis. Onder andere omdat hij dronken achter het stuur zat. En een oudere man aanreed die daarbij levensgevaarlijk gewond raakte. Zo gaat het verhaal. Het nummer You Can't Stop a Man in Love zou later nog uitgebracht worden door onder andere Bobby Womack in 1973. The Temptations in 1975 en The Supremes in 1976. En toen had het als titel You Can't Stop a Girl in Love. Hallo, welkom bij deze aflevering van die Oldies Project. Ook nu hebben we alle registers opengetrokken om jou te verrassen van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat gaan we een beetje richting Drenthe. QB and the Blizzards. En als tragiek van de muziek hebben we gekozen voor de Italiaanse zanger Fabrizio Di André. Eerst mag je gaan luisteren naar deze van Ference Flamingo en So Fine.

Soms kom je toch ook verbazende leuke juweeltjes tegen, zoals deze Gary Aston en His Lordship. Engelse zanger die het nummer zou uitbrengen op 10 mei 1968 en dat als B-kant van de single Springtime of Our Year. Het lied is gecomponeerd overigens door de duo Armstrong en Demick en zou verschijnen bij het PY platenlabel. Daarvoor hoorde je The Association en Windy, Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. En ze waren eind jaren 60 populair. En de bekendste nummers zijn natuurlijk Along Comes Mary Cherish. En nummer wat je hoorde, Windy en Never My Love. De groep die brak in 1966 door met de single Along Comes Mary. Nou, dat nummer werd door verschillende radiostations geweigerd. Om de reden dat door sommigen werd aangenomen dat Mary op de drugs marihuana sloeg. In Nederland was dat de enige hit voor de Association. Het haalde de 34ste plaats in de Nederlandse top 40. En in hun eigen land kwam het tot een 7e plaats in de Billboard Hot 100. Opvolger Cherry werd zelfs een Amerikaanse nummer 1 hit. En beide nummers waren afkomstig van het album And Then Along Comes the Association. We begonnen dit trio met Farron Flamingo, So Fine. Destijds een van de meest veelbelovende bands. Echter haalden ze geen hit en zelfs niet op lokaal niveau. De line-up was in eerste instantie Nicky Crouch, Billy Jones, Eric London en Trevor Moraes. En het nummer werd uitgebracht ten tijde van de opkomst van de Beatles. Zometeen in de tragiek van de muziek belichten we het kort het leven van de Italiaanse zanger Fabrizio Di André met La Canzone di Marinella. Als ik het goed uitspreek, maar eerst mag je gaan luisteren naar deze instrumentale plaat van de Surferers en Point Panic.

Soms zou je kunnen denken, het zit in de familie. Je hoorde Eden Kane en Hot Chocolate Crazy. Eden Kane is de artiestennaam van Richard Graham Sarstedt. En deze Engelse popzanger werd geboren in India. Hij was de oudere broer van de zanger Peter Sarstedt. Die ken je natuurlijk wel van Where Do You Go To My Lovely. En later zijn jongste broer Clive Sarstedt. In 1961 had hij nummer 1 notering in Engeland met het nummer Well I Ask You. Daarna vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij een acteercarrière begon. Hij zong een nummer wat je hoorde bij een talentenjacht waar een nummer moest gezongen worden voor een commercial van een chocolademelkfabrikant. Dus dat kwam toch aardig uit. Daarvoor hoorde hij Eric Burdon en The Animals en It's My Life. Burdon was de leadzanger van de Britse band The Animals. In 1958 had Alan Price die Alan Price combo opgericht. Kort nadat Burdon zich in 1962 had aangesloten bij die band, werd de naam veranderd in The Animals. De groep combineerde blues met rock en in de Verenigde Staten waren ze een van de toonaangevende bands van de British Invasion. Naast Burdon als zanger en Price op elektronisch orgel bestond de band uit Hilton Valentine op gitaar, Chess Chandler op basgitaar en John Steele op drums. De groep maakte een paar grote hits zoals The House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood en het nummer Bring It On Home To Me. Alan Price verliet de groep in de zomer van 1965 na oneenigheid met vooral Eric Burdon en werd vervangen door Dave Rowberry. Dat had geen gevolg voor de populariteit van de groep, want er volgden nog verschillende hits. En we begonnen met onze instrumentale plaat, The Surfers and Point Panic, Amerikaanse surfrockband, opgericht in de plaats Glendora in California en dat in 1962. Ze zijn het meest bekend geworden van twee nummers die zij hadden in de Lage Landen. In mei 1963 brachten zij Surfer Joe en Wipeout uit. Nou, dat was toevallig de A- en de B-kanten. Die werden beide een hit. Strakjes onze nederpopplaat. We gaan even naar de klassiekers uit de jaren 60, zo 70. QB and the Blizzard. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Carter Lewis en de Southerners. En here's...

0: Een Nederpopplaat, leuk hoor deze. QBN Blizzard en Just for Fun, afkomstig uit het Drentse Grollo. Bluesband in de jaren 60. Oorspronkelijk band werd geformeerd door Harry Musquet en bestond verder uit Eelco Gelling, Nico Schreuder en Hans Kind. De groep ontstond uit de Rocking Strings met Eelco Gelling op gitaar, Nico Schreuder op basgitaar, later vervangen door bassist Willy Middel, ex-Sinister Silhouettes, Hans Kind slaggitaar en Wim Kind's drum. Zanger Harry Musquet was voormalig contrabassist van die old-fashioned jazzgroep. De groep trad in de jaren rond 1964 regelmatig op in de voormalige fabriekshal Het Krotje in Groningen, waar de concurrentiestrijd werd aangegaan met lokale band Little John and the Rocking Tigers. Toen de eerste single Stumble and Fall voor platenmaatschappij CNR werd opgenomen, was Dick Beekman drummer. De drummer vertrok in 1966 naar de beatgroep de Roadies, maar zou in 1968 voor een jaar terugkeren in de band. Zijn vervanger was Hans Waterman uit Groningen. De groep repeteerde in die tijd in een deel van het boerderijtje dat Musquet in het Drentse Grollo had gehuurd. In de formatie Musquet, Gelling, Middel, Waterman en Hans Kemp werd een aantal singles opgenomen voor het Philips platenlabel van Phonogram Records, waarvan Back Home de lage regionen van de top 40 halen. We kunnen er nog wel over uren over bij vertellen, maar ook gaat het is leuke muziek. Deze was niet zo heel erg bekend, die hoorde Just for Fun. En daarvoor hoor je Buzz Clifford en de Babysitting Boogie. Amerikaanse singer-songwriter en het nummer Babysitting Boogie zou zijn grootste hit worden. In Amerika wist het een zesde plaats te behalen in de hitparade. En de opvolger Three Little Fishes wist maar net de onderste regionen van de hitparade te halen. En nou verder, succes bleef helaas uit voor deze meneer. We begonnen met Carter Lewis en de Southerners. Engelse band die werd opgericht begin jaren 60 door Ken Lewis en John Carter. Nou, beide werden geboren in Birmingham. In eerste instantie waren ze alleen songwriter, maar met de opkomst van de beatmuziek probeerden ze ook een graantje daarvan mee te pikken.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, de Italiaanse zanger Fabrizio Di André. Hij was een van de belangrijkste Italiaanse cantautori, oftewel zanger-liedjeschrijver. Hij staat algemeen bekend om de literaire kwaliteit van zijn teksten. In 2004 werd er zelfs een studiecentrum rondom de zanger geopend aan de Universiteit van Siena. Gedurende zijn carrière, die vanaf 1958 duurde tot aan zijn dood, bracht hij een twintigtal albums uit. Vrienden en fans noemden hem liefkozend Faber. Di André studeerde rechten, maar ronde die studie niet af. Toen bleek dat hij zou kunnen leven van zijn roeping: het schrijven en zingen van liederen. In 1968 brak hij definitief door toen Mina veel succes had met zijn Canzone di Marinella. Een sprookjesachtig lied over een meisje dat haar ware liefde vindt en dan sterft. Dat Fabrizio schreef ter ere van een meisje dat, verlaten door haar verzorgers, tippelend vermoord werd. In 1979 werd hij met zijn tweede vrouw Dori Getzi ontvoerd op Sardinië, waar hij destijds op een boerderij woonde door plaatselijke activisten die aandacht vroegen voor hun penibele leefsituatie. Na de ontvoering, die 4 maanden duurde, verklaarde hij dat de ontvoerders de ware slachtoffers waren en schreef hij het lied Hotel Supremonte, dat de onzekere tijd van de ontvoering bezingt. In 1984 nam de carrière van Fabrizio een nieuwe wending met een cd in het Genuese dialect, Croce de Me. De mediaschuwe zanger stierf begin 1999 aan longkanker. Meer dan 10.000 mensen wonen zijn begrafenis bij en na zijn dood werd er een cd aan hem gewijd met liedjes van hem die door andere artiesten onder wie Zucchero en Vasco Rossi werden uitgevoerd. In de tragiek van de muziek Fabrizio Di André met het liedje La Canzone di Marinella.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Je hoorde The Birds en The Chimes of Freedom, een Amerikaanse popgroep in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. The Birds wilden, en dat vanwege de British Invasion, een Amerikaanse tegenhanger vormen voor de Beatles en de Rolling Stones. De muziek die kenmerkt zich door verschillende stromingen die samengebracht worden, vooral folk en rock, hetgeen folk rock opleverde. Veel van de nummers die de band uitbracht waren dan ook oorspronkelijk van folkartiesten als Pete Seeger en vooral Bob Dylan. De sound van The Birds is voornamelijk geïnspireerd door de verfijnde samenzang en de typische 12-snarige gitaarsound van de Britse groep The Searchers. Nou, de rest is volgens mij wel geschiedenis, dacht ik zo. En daarvoor hoorde je Bobby Fuller en Rockhouse, Amerikaanse singer-songwriter. Een gitarist die natuurlijk het meest bekend is geworden door zijn grote hit I Fought The Law and The Law Won. De nummer speelde hij samen met zijn begeleidingsbende Bobby Fuller voor. De nummer Rockhouse stamt nog uit zijn beginperiode. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Italiaanse zanger Fabrizio Di André met La Canzone di Marinella. Ik hoop dat ik het een beetje juist uitspreek. Mocht jij suggesties hebben voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor op een rijtje heb staan. Onder andere Jewel Akins, Tommy James en de Shondells, Ronnie en de Jay Tonas. Maar eerst deze van Joe Dolan en de Drifters Showband. When Say I Love.

hoorde het lied van de bloemetjes en de bijtjes, oftewel de Birds and the Bees van de Jewel Akins. Amerikaanse zanger en muziekproducent was het. Hij had één grote hit in 1965. Dat was met het nummer wat je hoorde. Dat bereikte een derde plaats in de Billboard Hot 100. Akins zong in verschillende groepen, waaronder het duo Jewel en Eddie. Eddie Daniels is dat. De Medallions, de Four Dots en de Turnarounds. Nou, die laatste groep kreeg in 1965 het nummer The Birds and the Bees aangeboden door Era Records baas Herb Newman. Maar omdat de andere leden van de groep het nummer niet goed vonden, nam Akins het alleen op. Het werd een grote hit in de Verenigde Staten en ook in Europa. In Nederland en België bereikte het een tweede plaats in de hitparade. Daarvoor hoorde Tommy James en de Shondells en Money Money. Popgroep tussen 1959 en 1970 traden zij op. En daarna vervolgde Tommy James, oftewel Thomas Gregory Jackson, met een solo carrière. En kwam de band nog geregeld met reunies bijeen. Internationale hits waren Hanky Panky 1966, een nummertje hoorde Money Money 1968. Crimson and Clover ook in 1968 en Sweet Cherry Wine in 1969. Bij elkaar kwamen 12 singles in de Billboard Hot 100 terecht. Daarvoor hoorde je Ronnie and the Daytonas en GTO in 1964, Amerikaanse surfrockband in de jaren 60. De band werd in 1964 opgericht door de gitarist en songwriter John Bucky Wilken, die zijn naam voor de gelegenheid veranderde in Ronnie Wilkins. Hierbij is niet alleen zijn voornaam afwijkend, ook in de bands als Ronnie en Ronnie, maar kreeg hij ook zijn achternaam een afsluitende S. Waarom dat is, het zal altijd een vraagteken wezen. De band was samengesteld uit vrienden. Het jaar van de oprichting werd de grootste hit behaald, GTO, dat op nummer 7 van de Billboard Hot 100 terechtkwam. Het nummer werd overigens geschreven door Wilkin zelf. En we begonnen dit kwartet met Joe Dolan en de Drifters Showband, When I Say I Love You. Werd in 1939 geboren als jongste in een gezin met 8 kinderen. Toen hij 8 jaar was overleed zijn vader en toen hij 15 was zijn moeder. Na haar dood ging hij in de leer bij een lokale krant als letterzetter. Rond diezelfde tijd richtte hij met zijn broer Ben het bandje The Drifters Showband op, waarin Joe gitaar speelde en zong. In 1964 nam de groep als Joe Dolan en The Drifters zijn eerste single op, de Del Shannon cover The Answer to Everything. Het nummer werd in Dolans eigen land direct een succes en bereikte de 4e plaats in de Ierse hitparade. Hij is vooral bekend van de hits Make Me an Island uit 1969 en Lady in Blue uit 1975. Hey, dat is overal weer deze aflevering van die Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Zo niet, dan mag je het ons laten weten via info@dieoldiesproject.nl. Breng ook eens een bezoekje aan onze website, theoldiesproject.nl, of naar onze Facebookpagina, facebook.com/theoldiesproject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je, en dat is deze van Mark Bolan en The Third Degree. Wat hij er hebt.

0: Nederlands.
1: Maar toch blijf jij mijn vrouw. Je zei me steeds, er is er één die houdt van jou.
0: Hit, hit, na hit. Je hoort ze allemaal hier. Ja.

0: hoort het allemaal op www.atlanticabreda.nl.
1: Kijk, dames en heren, ik ga u een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze.

Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: het is onze jongen. Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

0: Heerlijk Hollands.
1: Maar toch blijf jij me trouw. Je zei me steeds, er is er één die houdt van jou.
0: Hit, hit, na hit. Je hoort ze allemaal hier.

0: Wij tellen slechts alleen. Onze blanke medemens. Maar de rest, die staat alleen.
1: Blank of zwart, het maakt.

beter gaat. Dat zij ook kunnen leven in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn we allen

Zal het ook zo'n drukke morgen? Deze morgen voor jullie wel. Voor mij was het een hele drukke morgen, moet ik zeggen. Maar ik ben hier lekker netjes op tijd in de studio toegekomen om alles lekker op stapeltjes te leggen en zo. En nog een kopje koffie te drinken, trouwens ook. We begonnen deze dinsdagmiddag met MC Hammer en dit allemaal met zijn You Can't Touch This. Als je er niet mag aankomen, wel, dan moet je het maar links laten liggen, zeg je altijd. Van harte welkom in de lunchbreak. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk voor de koekjes en de nodige koffie om helemaal wakker te worden. We gaan eventjes in de regen staan met Orange Juice Jones. Wat is dat lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. En hier is hij met The Rain.

Tot aan het hartje van het plaatje, Orange Juice Jones. Ja, een orange, lekker om te drinken natuurlijk. Hè. Ook over de middag natuurlijk mee, het middageten. Hier is Mr. Mister en Broken Wings. Straks nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de lunch break. Ja, en het heetste nieuws van toen. We moeten nog eventjes de blaadjes bij elkaar halen, maar straks tegen dan zal het wel allemaal in orde gekomen zijn. Orange Juice Jones en The Rain. En hier is Mr. Mister Broken Wings.

Daar had ik ook inderdaad wel. Madonna en met Justin Timberlake en dan allemaal uitgaan. 4 Minutes, ja inderdaad wel. En hier is Joyce Baker en Una La Paloma Blanca. MUZIEK

0: Ah, generaal, lekker hè. Ik moest eventjes wat kiezen. Ja, natuurlijk wel. Wie gaan we onvergetelijke song maken vandaag? Want natuurlijk ook deze zin van Joyce Baker's Action. Natuurlijk en net al met Luma Paloma Blanca. Met die mooie witte duif, hè. Inderdaad wel, je weet het nog wel. Maar we hebben een andere gekozen. Onze onvergetelijke hit voor vandaag. En dat is The Turtles geworden en Happy
1: de
0: Together.
1: De onvergetelijke song in The Lunch Break.

0: inderdaad nog even schapen voor de microfoon open gaat. Ja, het moet ook gebeuren natuurlijk. Muziek van Davina Michel en dit allemaal met haar Beat Me, de officiële song voor, ja, voor de Formule 1 in Zandvoort. Nou, als ik me niet vergis, nog één keer Formule 1 in Zandvoort en daarna is het ook weer al afgelopen, heb ik me laten vertellen. Spijtig genoeg, hè? Inderdaad wel.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo ja, inderdaad, dit schuifje eventjes overzetten. Een hele bijzondere goedemiddag. Mijn naam is Patrick Jacobsen. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan vandaag terug in de tijd naar 1975. Vandaag in 1975 begint Queen met de opnames van hun song Bohemian Rhapsody. De opnames zouden in totaal 3 weken achter elkaar duren. Hier is Queen en dit allemaal met hun Bohemian Rhapsody.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Ja, inderdaad, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk nog tot 1 uur met de nodige muziek, alle verteerbare muziekjes. En dat was onze hit-up voor deze week natuurlijk. Somber en Home Wrecker. Niet worker, maar wrecker, ja. Wat dat allemaal te betekenen heeft, wel, je moet het maar eens opzoeken, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Als je nog aan tafel zit, in ieder geval smakelijk eten deze dinsdagmiddag. En ja, ik ben er voor jou natuurlijk iedere dag tot en met vrijdag hier op de radio. Hier is Tom Jones, lekker gehouden. En dit allemaal met zijn Delilah.

En inderdaad, is heel de week onze artiest natuurlijk van de week. Hein? Barry White en You're the First, My Last, My Everything. Morgen weer een ander eentje natuurlijk. Hein? Inderdaad wel, morgen is het alweer woensdag. Morgen kunnen we alweer de week in twee gaan gaan als het ware. Hein? Inderdaad wel. Smakelijk eten in ieder geval, wat je ook eet, wel zorgt dat het heel voedzaam is en dat het goed verteerbaar is, zoals de muziek vandaag. Hier is Baltimore en dit al met zijn Tarzan Boy. Zou deze middag niet in de bomen gaan hangen, nee, inderdaad niet. Zou lekker met mijn twee voetjes op de grond willen blijven, ja. Goedemiddag, dinsdagmiddag, lunchbreken tot 1 uur.

얘들아 내 Baltimore and the Latin Parson Boy. 얘들아 dat was jouw groep en wel dan heb je nog Tarzan op de tv gezien natuurlijk hè, met Jane en dergelijke dingen meer natuurlijk wel. Lunchbreken nog tot het einde van 1 uur, zo direct ook nog onze toetjesplaat natuurlijk, maar eerst nog eventjes doordonderen met Normaal.

0: inderdaad, als ik zo even naar de klok kijk, wel, dan is het weer al tijd geworden om afscheid van jullie te nemen deze dinsdagmiddag. En bedankt om te luisteren in ieder geval. En ja, dat was nog eens eventjes normaal. En het al met een deur donderen. Ja, dat hopelijk dat we niet gaan donderen deze namiddag natuurlijk. Hè. Inderdaad niet. Tijd voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, hoog tijd voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is James Lloyd en Keep on Smiling. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Inderdaad wel. Bedankt om te luisteren. Bye bye. En stay tuned.

0: De zon schijnt uit je radio. Ho, ho, ho. De band die werd opgericht in 1973 door Robbie van Leeuwen. Die eerder grote successen leefde met The Motions en The Shocking Blue. Het was Galaxy Link.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de
0: Wees
1: Knecht.
0: Welkom, lieve luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: Hello.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Mm-hmm. 1974. Haar eerste plaat. In Nederland voor deze op tv. Bij Van Oekel. Van Oekels disco. Hey, Dolla! Dat waren zwarte, lieve vrienden. Dat waren jaren terug, beste mensen. En nog meer jaren die we nog lang niet vergeten zijn. Dit

Dan wordt hier ook geopend in de studio. Als je een blootje loopt, kun je altijd nog wegrennen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Heerlijk. Roberto Giacchetti. En de Scooters uit de jaren 80. En I Save the Day. Lekker terug in een luisterrijk verleden. Lekker. Heerlijk. Met zometeen een bekende, maar dan wel een hele fijne achter de keukengordijnen.

0: Twee van die tellen. Die grote Mormoonse familie, de Osmond Brothers, weet je nog? En dit geval ook zusjes natuurlijk. Oh ja, Donnie Osmond en Mary Osmond in dit geval. I'm leaving it all up to you. Terug op de radio in de middle of the road show.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, natuurlijk. Glas melk op zijn tijd. Gezond zeggen ze. Goeie groentes, maar fruit. Wat dacht je van fruit? Maar dat moet wel...
1: Dit is de middle of the road show.
0: Dat moet je eerst wel kunnen plukken, denk ik, hè?

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, mama. Nee.

Op Pupke. Kom er alsjeblieft uit die bananenbomen en neem een lekker banaantje voor me mee. Hè? Nee, lieve luisteraars, niks achterzoeken, niks bij bedenken. Het was gewoon een fijne voor achter de keukengordijnen. Als het ware, reeds, niet waar? En Flash in the Pan, ook die bent wel even gezellig op visite met Waiting for the Train. Zal ik maar doen. Dus niet echt middel of de rood, maar wel blijven wachten voor het spoor als die bomen gesloten zijn natuurlijk. Oh! Nee, het is geen Girardiol. Nee. En het is ook geen Jimmy Somerville. Wie was het wel? Het was Paul da Vinci in 1974.

0: die dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Nee, joh.
1: Ja,
2: nee.
1: Echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
0: Wacht.

Het is niet naast de deur. Maar als je erin nog bent, dan kom je... Als er dan Frankie lag, een heleboel slaaptekort. Ja. Nou, en dan die jetlag erbij. New York, New York, The Voice. Het was Frankie zelf, hè? Tuurlijk, Frank Sinatra. Terug op de radio, de Middle of the Road Show. Nou, als kun je ook nog, als je toch een lange vlucht van plan bent, even richting Japan. Kan er opeens een Japan. Nou, dat was Japan dan. Wat je daar al niet kunt vinden, zegt dan. Dames, opgelet. Het is dolle pret met de Japanese boy. En wie zong het toch ooit? Het was Annika, terug op je radio.

Een single doorspekt met jingles van het oude Radio Veronica. Maar wie waren het? Veronica Unlimited was de naam van een Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan van de Veronica Top 40. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Terug op de radio de hele dag natuurlijk. Ook in de middel of de radio. Leuk dat je erbij bent. Wie de bekende Lange Paul. Ze gloeien van het hoogfrequent. Op afstand kun je ze zien. Kijk even in de weilanden. Die er daar staan ze. Ook via de digitale.

0: het is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.
7: En ik ben Marjane.

0: now. Nog steeds kippenvel hoor. Jongen, de stemgeluid kwam eruit Limburg, dames en heren. Het was een formatie in Pussycat 1977 in mijn Broken Souvenirs. Ja, waar moet je heen? Ga niet naar Duitsland? Misschien België?
1: Ja.
0: Spanje, lijkt me ook wel lekker trouwens. Waar hebben ze trouwens de goedkoopste benzineprijzen? Dat is misschien ook interessant om te weten. En niet zoveel BTW of vaccins. Lekker toch? Lekker terug. Dit is de voltooid verleden fotografische tijd. Het waren niet echte vrienden, maar het waren wel topmuzikanten. We spreken over Henk Westbroek en Henk Temming. Hier zijn ze met het goede doel en België.

Wij zijn zijn grootste radiovrienden, dus wij mogen Gerard zeggen. Ja, absoluut. Tuurlijk heeft hij totaal geen moeite mee gehad. Lijkt me niet. Gerard de Noorman. Gerard Le Normand. Hoorde je uit Vive la France en Moissy Leclerc. Even van de laatste in de Middle of the Road Show wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doen we het kunstje opnieuw. En uiteraard ben jij er dan ook weer bij. Maak er nog een leuke voortzetting van, ook met mijn lieve radiocollega's. Dat spreken we elkaar snel.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Pop, volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: De liedjes, die staan weer lekker voor je klaar. En ik beloof je, er zit vast iets voor jou bij. Dit is weer een uurtje, de muziekfabriek. Welkom vrienden en vriendinnen, schuif lekker bij ons aan.
5: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.
4: En laat het vervolgens allemaal over je heen komen. We zijn er slechts een uurtje. Dus geniet van de muziek. Hier zijn de eerste drie van Start met Betty Boo en Doing the Do. Nou, nu eerst even een bakkie.

0: piano is in dit nummer ruim vertegenwoordigd. Misschien vandaar de titel, My Old Piano. Het was voor Diana Ross in Nederland een hele dikke hit. In het midden hadden we Simple Plan met medewerking van Jean-Paul en Summer Paradise. En we begonnen dit rijtje van drie met Betty Boo en Doing the Do. En dat was een vrij aardige hit in de jaren 90. Nou, alle vaste ingrediënten die zijn weer zorgvuldig geselecteerd. Waaronder ook een geurig kopje koffie zie ik hier met melk. Dankjewel hiervoor. En een heerlijke gevulde koek. Wat gaan we verder doen? We hebben natuurlijk nog de Jukebox Classic, de oude lullenplaat. En niet te vergeten, dat gaan we nu doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze
0: nou, je ziet het, hè. Je legt een gevulde koek neer en ik ben gelijk afgeleid. Nou, eens even kijken. Waar gaat die stoppen?
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar...
0: 1979.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Chip Trick met I Want You To Want Me. We noteren 5 weken hitlijst voor het nummer. Deze Amerikaanse rockband uit Rockford brak door bij het grote publiek met het live album At Budokan, die eind jaren 70 zijn grootste bekendheid genoot. Ondanks dat het grote succes van de band van korte duur was, heeft de band altijd een grote schare volgelingen gehouden door regelmatig op tournee te gaan. Dat kwam door hun opgewekte stijl van popmuziek, die te omschrijven is als melodieus met de snelheid van punkrock. Het nummer I Want You To Want Me stond een week eerder op nummertje 2. Maar die week zou Chip Trick op een verdiende nummer 1 staan.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Jimmy Borhorn met Spank. Die week stond het nummer Spank op nummertje 31 en kwam het van een 38e plaats. Weliswaar een kleine stijging en dat voor 2 weken hitlijst. Het nummer zou niet lang in de hitlijst blijven staan, maar deed het daarentegen in de discotheken toen veel beter. Het woord Spank is in veel opzichten uit te leggen, maar het is beter om daar zelf een oordeel over te vellen en je eigen interpretatie aan te geven. Er moet wel geconcludeerd worden dat het niet gevrijwaard is in dit nummer van de nodige seksuele verlangens. We gaan terug naar week 20, oftewel 19 mei 1979.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. I want you to want me.

Je hoort wat hij zingt, hè? Spank me. Conclusie is, elke gek heeft zijn gebrek. De kleine hit dus van Jimmy Bohorn met Spank. En die grote hit die was van Chip Trick met I Want You To Want Me. Blijde afkomstig uit 1979. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Als je meer wilt weten over de Muziekfabriek, kijk eens op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. En keer op keer probeer je te verrassen. Zo ook nu weer. Hey!

0: Het einde van dit liedje heb ik nooit zo goed begrepen. Maar goed, het zal verantwoord zijn. Straks maken we dit rijtje van 3 voor je af. Nou, het oude bakkie. Onze jukebox, die staat weer aan. Eens kijken, doet hij het nog? Ja, oké. Nou, ik ga eens kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Billy J. Kramer with the Dakotas was een Britse popgroep die werd opgericht in 1963. De zanger kwam uit de buurt van Liverpool en de groep die kwam uit Manchester.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: In de jaren 1963 en 64 was de groep het populairst. Daarna nam het succes af. In 1967 ging Kramer en de Dakotas helaas hun eigen weg. De groep nam een aantal verschillende covers op van de Beatles. Hun grootste hits waren Do You Want to Know a Secret, Bad to Me en Little Children. Waarvan er 2 waren geschreven door Lennon en McCartney. De eerstgenoemde laten we draaien uit onze jukebox. Luister uit de jaren 60 naar Billy J. Kramer with the Dakotas. Hier zijn ze met Do You Want to Know a Secret.
1: Jukebox Classic.

vraag is echt, welke is nu mooier? Die van de Beatles of misschien deze wel van Billy J. Kramer with the Dakotas? Do You Want to Know a Secret? Het liedje behaalt in 1963 een tweede plaats in de Engelse hitlijst. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Als je ook een jukebox classic wil aanvragen, ga daarvoor naar de website ronvandesteen.nl. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie en dat is een Nederlandstalige. Deze van Franklin en Maxine.

0: muziekfabriek.
1: Ik geef het toe, we zijn niet vies van het Nederlandstalige lied.
0: Volle kracht, de muziekfabriek.
1: Franklin en Maxine en Balsam voor ons hart. Lekker zomers en Zuid-Amerikaans georiënteerd. In het midden zat Alcazar, Crying at the Discotheque. En we begonnen met Gustavo Lima en Ballada. De ene zomerse hit is nog niet voorbij, of de andere, die staat alweer op. Hier zijn de volgende drie. Luister naar Bruce Channel en Hey Baby.
2: Hey.

0: Ik moet je zeggen, we hebben wederom een zeer verrassende oude lullenplaat. De singles Everybody's Laughing, Dancing Tide en What Do I Do?
1: Oude lullenplaat.
0: Het waren half jaren 80 echte floor fillers. Zo heeft er menig iemand op de muziek staan te dansen.
1: Oude lullenplaat.
0: Het genre is het beste te omschrijven als goede feel-good muziek. Momenteel zijn ze in de vergetelheid geraakt en dat is toch best wel een beetje zonde. Daarom een nummer van deze gerenommeerde zanger die het samen deed met de begeleidingsgroep genaamd Galaxy. Daarom reden genoeg om oude disco-herinneringen uit de jaren 80 even op te halen. Wat verder aardig is om te vertellen is dat deze muziek very hot was, zowel in de hitlijsten als in de discotheken. Luister naar Phil Furren en Galaxy met Dancing Tide.
1: Oude lullenplaat.

0: Lekkere ouderwetse disco uit de jaren 80 van Phil Fearon en Galaxy en Dancing Tide. Verder hadden we nog The Blue Monkeys, It Doesn't Have To Be This Way. En daarvoor zat weer Bruce Channel met Hey Baby. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd, ik heb er nog twee voor je klaarstaan.
1: Ron van der Steen.
0: Dus deze van Gerard Joling, 24 uur verliefd. En we gaan nog even op de Spaanse tour met Julio Iglesias. Met Cortar la Vida. Heel bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Gegroet maar weer. En ik zeg adios, vrienden en vriendinnen.
2: Je weet niet.

0: muziek. Luistert. Onze muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

2 eeuwen terug, hè, gingen we. Ja, maar de La Diligence van de Cats. Het nummer kwam zelf uit in de vorige eeuw, in de jaren 70. Maar het gaat wel over de diligence. Die had je vroeger, diligence. Maar ja, dat was met paarden ervoor en zo. 4 spannen, 5 spannen, het is wat. Wat een tijd was dat, hè? Ja, dat deden we nog even over om van hier naar Den Haag te gaan, bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen. Rolling Stones, Cry to Me nu.

0: Sascha en Davy dit, met Ik zing met jou. Nou, ik kan het proberen om samen te gaan zingen, maar ik denk dat het een beetje vals gaat klinken. Dat weet ik wel zeker, denk ik.
1: Oh.

0: through heaven or hell.
1: Chris James en Heaven or Hell was dit. En dan Post Malone, Mark Morrison en Seekick. Ja, Seekick. 2002, Coop them up.
2: De magische muziekselectie. Hier en

Dankjewel. Ja, ja. Cooped Up was dit. Dit is gaaf. Savage Garden. Affirmation. Het is een plaat uit 1999. Dus in de periode dat we nog zenuwachtig waren inderdaad. Voor het komend millennium. Er was een eeuwwisseling komende. En we dachten dat alle computers op hol zouden slaan, onder andere. En dat is niet gebeurd. Nee, geen zins. John en Dee straks erachteraan nog met Zonder Jou.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Rush Voisine was dit met Out On Sight, On The Inside en On The Outside. Hele titel, het is ongelooflijk. Welkom bij het tweede gedeelte, of in het tweede gedeelte, hoe zeg je dat? Bij, in? Jody Watley, Real Love, zometeen een roll-out de discoplaat Lay met My Last Cigarette. Ja, voor de mensen die willen stoppen met roken, ik ken er een paar, maar die hebben dat dus niet gedaan. Nee, wel van taal er niet meer naar. Maar uiteindelijk toch weer een gewone sigaret opgestoken. Dat is niet anders. Kevin Rudolph en Lil Wayne dus met Let It Rock nu.

0: Nils Lofgren. Shine Silently. Classic. Je hoort ze allemaal voorbij komen. En ook chef.
1: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
0: En deze is voor iedereen die stopt met roken uit 2023. Lay en My Last Cigarette.

Bij de helft van Shalamar Desluit samen met Howard Hewitt en Jodie Watley. Haar solo project was dit. Een van de projecten die solo waren. Your Real Love for the Year, de 12-inch versie. De Rollator Disco Platform voor deze keer. Hannah Lilly nu met Small.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Welkom bij de Bram van der Mas Show. Jullie dachten dat je het allemaal gehoord had? Blijf luisteren. Hier is de Bram van der Mas Show.

0: Hij had vele hits hoor, deze man, de Billy Ocean.
1: Hier even een krantenbericht uit
2: 1984.
0: Ja, dat gaan we eens even doen, want Bram heeft het een en ander gelezen in de dikke Bram van Dalen. En we gaan eens even kijken, wat was dat dan alweer? Nou, dat moet wel tevoorschijn halen, Bram. Ja, Kim Jong-un uit 1984 was het in één keer een onberekenbare leider van Noord-Korea. Door partijgenoten wordt de huidige leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, ook wel de briljante kameraad genoemd. Ja, wie is hij dan wel? Nou, eens even kijken hoor. Geboortejaar is niet helemaal zeker, dus we houden het even op dat het in 83 geboren is. Als jongste van drie zonen van Kim Jong II. Kim Jong bezocht in Zwitserland een school. En hij heette daar niet eigenlijk met zijn echte naam, maar ze hebben hem Pak of Choi Pak genoemd. De bronnen over deze schuilnaam zijn nog niet echt helemaal duidelijk. Verder had hij nog het een en ander met talen. Hij leerde onder andere Duits, Engels, Frans. Het schijnt zelfs dat Kim Jong in Zwitserland ook heeft leren skiën. Wat hadden we verder nog in dat jaar 84? Nou, de eerste ruimtewandeling zonder touw. Kijk, hey, ik ga het. Werd daar gedaan, op de maan. In de buurt van de maan, want in het bijzonder hij beweegde door de ruimte zonder aan het ruimtevaartuig vast te zitten. Bruce McCandless was het. Plaatje uit dit jaar, daar komt-ie.

Ah, heerlijk, hè? Miami Sound Machine, Gloria Estefan. Zometeen twee hits uit een bepaald jaar. Playing you five decades of the biggest hits.

Twee hits, vrienden, uit het jaar 1969. En daarvoor hadden we nog de Rolling Stones uit 71. Simon & Garfunkel, The Boxer. En daarvoor Jimmy Cliff, Wonderful World, Wonderful People. We zijn op weg naar de schijnwerper. De hits van een bepaald persoon. Hier dus nog even Wham, Tropicana.

0: Collins.
1: Bij Bram in de schijnwerper.
0: Phil Collins. Philip David Charles Collins, geboren op 30 januari 1951, is een Britse popmuzikant. Hij werd bekend als drummer en leadzanger van de progressieve rockband Genesis. Ontving als soloartiest diverse onderscheidingen, zoals Grammys en een Academy Award, en had eveneens een succesvolle carrière als acteur. Zijn singles, die vaak over verloren liefdes gaan, variëren van het met drums beladen In the Air Tonight tot het dansbare nummer Sussudio en de politieke opvanging van zijn succesvolle nummer Another Day in Paradise. Zijn internationale populariteit verandert Genesis in een progressieve rockband met een relatief kleine groep fans tot een van de grootste rockgroepen aller tijden, met een vertrouwde naam binnen de hitslijsten. Zijn solo-carrière, die flink werd beïnvloed door zijn privéleven, brachten hem en Genesis tot een commercieel succes. Volgens Atlantic Records was Phil Collins een van de totale wereldwijde afzet als een solo-artiest in 2002 met meer dan 100 miljoen albums. Een hele grote artiest. Dat maakte Collins de derde artiest die zowel met de band als solo meer dan 100 miljoen albums heeft verkocht. Bij Genesis begon hij in de eerste instantie alleen met drummen en was hij achtergrondzanger voor leadzanger Peter Gabriel. Pas in 1975, toen Gabriel de band verliet, werd Collins hoofdzanger van Genesis. Tegen het eind van de jaren 70, met de hit Follow You, Follow Me, de drastische verandering ten opzichte van het vroegere jaren, werd er duidelijk en bleek ook dat de band goed zonder Peter Gabriel kon functioneren.

2002 kwam Phil Collins' zevende soloalbum uit, Testify genaamd. De eerste single van het album, Can't Stop Loving You, is een wereldhit. Met onder andere de nummer 1 hit in de Verenigde Staten met een hoge notering in de rest van de wereld, lijkt Collins terug van weg geweest. Maar hij zegt zelf, ik ben nooit weg geweest, alleen wat minder in beeld. Het album wordt desondanks niet zoveel in Engeland en Amerika verkocht. En als dat werd gedacht, maar weet dan wel dat de harten van de Europeanen en Aziaten hier werden veroverd met top 5 posities in onder andere Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Japan en China. Collins heeft zijn liefde voor jazz en big band muziek nooit onder stoelen of banken gestoken. In 1996 speelde Collins in Londen 2 shows met een big band in de Royal Albert Hall voor Nelson Mandela en de Engelse koningin. Hierdoor bloeide Collins' liefde voor de jazz weer op en besloot hij met de 24-koppige Phil Collins Big Band op tournee te gaan. Langs vele grote jazzfestivals, waaronder die in Montreux in Zwitserland en het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Veel mensen stonden verbaasd toen bleek dat Collins niet zou zingen tijdens de optredens. Hij speelde wel Genesis nummers en alleen instrumentaal. Dit wel in big band stijl en op zijn favoriete instrument, de drums. Tijdens de opnamesessie voor Testify in 2000 werd Collins getroffen door een beroerte in zijn oor, waardoor een gedeelte van zijn gehoor aan de linkerkant wegviel. Zijn dokter raadde hem aan om nog nooit meer op tournee te gaan. Naarmate de tijd echter verstrijkt, kwam Collins erachter dat hij gewend was aan zijn minder gehoor en kan hij er toch goed mee omgaan. Een tournee zit er echter niet meer in, vreest hij. Dan wordt hij opnieuw gevraagd door Disney om muziek te schrijven voor een film, ditmaal voor Brother Bear. Deze keer geen Oscar, maar wel een succesvolle single, Look Through My Eyes. In 2002 speelt Collins drum in de huisband van het Queen Jubileum Concert, een rockconcert ter ere van het Gouden Jubileum van de Britse koningin Elizabeth. Als huisdrummer speelt Collins met zijn meetje alle artiesten die daar optreden, zoals Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Queen en Cliff Richard. De hele wereld krijgt te zien hoe veelzijdig deze grote kleine man uit Londen is. Ook treedt hij zelf op met

Ja, Phil Collins. Hè. Ja, het gaat natuurlijk met Phil eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. Nou ja, de verkeerde kant wil ik niet zeggen, maar de kant op die je eigenlijk niet op wil. Hè. Dat het allemaal wat minder wordt lichamelijk en zo. Twee hits van hem in de schijnwerper. Ja, mocht je ook een keer mee willen doen. bramvandermast@mail.com staat dag en nacht open voor jullie. Met jullie suggesties. Op welk niveau dan ook. Misschien Tina Turner wel binnenkort. Met haar Nice Boost City.

0: individu.
1: Ja, George Ezra had toch wel weer een hit hiermee, hè? Budapest, nummer 2 hit. 32 weken in de top 40. Die andere, die stond 27 weken in de top 40. Dat was dan wel zijn nummer 1, de Shotgun. En Green Green Grass staat hier ook nog in. Die stond 10 weken erin. En Pretty Shining People, 28 weken in de top 40. Moet het zijn, vrienden. Ik heb nog een disco klapper voor jullie klaarstaan. En daarna gaan we gewoon lekker verder met de dingen waar we eigenlijk zo graag mee bezig zijn. Radio luisteren. Naar jouw favoriete zender, naar jouw favoriete DJ. Je staat hier achter me te wachten. Hey, veel plezier nog. Bye bye.
2: Voetjes van de vloer met deze disco classic.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Staat weer een hele rij, man.
2: Ja, het is weer een drukte van je welste.
1: Het is weer dinsdagavond en ja, het feestcafé gaat weer open.
2: Nou, gooi open die handen.
1: Oké, gaan we. Dames en heren, het feestcafé, M&M's Feestcafé, hier in

0: zijn weer open.
1: Ja, lekker man. Dinsdag, lekker.
0: Het is weer 5 uur geweest, dus dat betekent, een feestcafé gaat weer open.
1: Ja.
0: Tot 4 uur vannacht, maar op de radio tot en met...

0: Ja, we hebben natuurlijk van alles, maar we beginnen met de Lady Boys vandaag.
1: Ik weet dat ze zitten luisteren.
0: Ja, weet je zeker?
1: Ja, de receptionisten.
0: Oké, nou ja, bij deze.
1: Belinda.
0: Met Belinda natuurlijk, van de Lady Boys en Rocky Vossen.

0: Bob, we gaan meezingen.
1: En die handjes in de lucht en verklappen.
0: Ah, dat lukt wel. Het wordt weer een gezellige avond, dat heb ik al gezien.

0: Je zou toch verwachten na 7 weken dat het een beetje minder wordt, hè? Maar dat wordt het niet.
1: Nee, het wordt alleen maar meer.
0: Mensen worden houden van feesten, dat is duidelijk.
1: Ja, het is niet te geloven.
0: Ah, ik hou ervan.
1: Ja.
0: Ah, hij is door.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Ja, om 7 uur moeten we toch weer zeggen addio amore.
0: Ja, ja, maar dat is pas om 7 uur.
1: Ja, ja.
0: We hebben nog 2 uur voor de boeg. En zelfs Whitesnake komt voorbij. En Easy Deasy. Oh. Secret Freak. Oh.

0: Adio amor, zanger Alex.
1: Dat zeggen ze hier ook elke week, ik kom terug.
0: Ja, hij was er vorige week. Dat was
1: ja,
0: wel tof.
1: Maar je ziet wel ook wel weer een beetje dezelfde gezichten de laatste tijd allemaal binnenkomen.
0: Ja, maar dat is een goed teken.
1: Ja,
0: toch?
1: Ze zeggen allemaal, ik kom weer terug.
0: Nou, ik kom weer terug. Hey, en ik heb ook een aanvraagje gehad voor de mensen die hier waren vorige week. Of we wat meer rock konden draaien.
1: Oh, gaan we iets van Kiss draaien omdat Ace Frehley overleden is?
0: Nee. Dit keer, dat kunnen we volgende week wel doen.
1: Oh, die zit er niet in.
0: Nee, die zit er niet in vandaag.
1: Nou, ben een beetje jammer.
0: Nee, ik heb Here We Go Again van Whitesnake.
1: Maar daar is niemand van overleden.
0: Nee, dat is waar.
1: Een beetje meegaan.
0: In de tijd?
1: Ja.
0: Dat doe ik nooit.
1: Nee.
0: Hier is Whitesnake. Here We Go Again.
2: I don't know where I'm going.
0: Kijk die aanstekers dan.
1: Is geen korte rocket.
0: Heerlijk. Hanging on the promises and songs of yesterday. Oh, wat mooi. Nou, als jullie dat willen zien, moet je ook maar naar Rosmalen komen naar M&M's Feestcafé.
1: Ja, straks heel het café in de fik.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar let op. We zijn niet het hemeltje. Nee, dat is allemaal geïmpregneerd spul.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik, dit is geen korte rok, hè? Dat is een lange.
0: En hij blijft maar zoeken, Nou, kom op dan. Zijn we er klaar voor?
1: De gitaar.

0: man.
1: Oh, dat is echt een oude.
2: Lijkt hier wel een aardbeving, joh. Hey.
1: En dan hadden ze nog zoiets van, ja, nou, als je dan toch bezig bent met rock, dan moet je deze ook draaien.
0: Ja, dat zeg ik. Lijkt hier wel een aardbeving.
1: Ja, hele Thunderstruck.
0: Ja, heel de vloer is aan het schudden. Ja. Lampen ook. Maar dat komt omdat de mensen erin hangen.
1: Maar die beweging had ik ook nog niet gezien, hè, van Herman. Herman, die ging wel op
0: ja,
1: de knieën. Knie,
0: nou
1: wil
0: ik
1: deze
0: dat
1: beweging
0: Dat is zijn leeftijd nog,
1: ja,
0: hè.
1: Ja.
0: Nou, kom op met dat Easy Deasy.
1: Ja, nou, daar is onderweg Easy Deasy natuurlijk met Thunderstruck. En ja, dat was natuurlijk een hele mooie clip. Maar we doen hem maar hier op de dansvloer. Kom op, Herman.

0: eind was natuurlijk Thunderstruck met Easy Deasy, want ze willen dit... Ja, ze wouden eigenlijk een beetje hard beginnen vandaag.
1: Ja, we zijn niet hard begonnen, maar eerst twee nummers niet, maar daarna gingen we even los, hè?
0: Ging wel even op, dacht ik.
1: Ja.
0: En dan krijg je natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal mensen boven de 40 die dit soort nummers allemaal aanvragen.
1: Ja, van onze leeftijd, zeg maar.
0: Ja, had ik gewild.
1: Ja, was maar waar.
0: Dan heb je ook nog de freaks, zoals ons.
1: Ja, wij zijn wel freaks wat dat betreft.
0: Ja, wat dat er gaat zijn wij wel muziekfreaks. En daarom hadden we zoiets van, nou weet je wat, toen een blokje funk te starten.
1: Oh, maar dit is actueel.
0: Ja, zeker.
1: Nou, Rodgers.
0: Ja.
1: Die staan gewoon in de top 40, hè?
0: Dat dacht ik.
1: Samen met Damiano David.
0: Damiano David, ja.
1: Met Damiano David. Freak
0: out! Nou, dit is het origineel natuurlijk. Le Freak, Shishi. Freak out! Daarna Blues Brothers met Aretha Franklin. Freak out! En daarna Nels Rodgers.

0: Freak Out.
1: Ja, Joop ook weer blij.
0: Lekker. Ja, Joop is zeker blij. Ja. Maar ook met het nummer wat we hier nadraaien is hij heel erg blij mee.
1: Ja, we zitten nou even in die hoek, zeg
0: Uit
1: maar.
0: De film van de Blues Brothers is Aretha Franklin, Bad.

0: allemaal in de Cooks & Family.
1: Ja, zo is het toevallig wel. Hier bij M&M Face Café. Het is allemaal family, jongen.
0: Allemaal family.
1: Ja, gezellig.
0: Dat is heerlijk.
1: Ja.
0: En you're not my sister, but you're my brother.
1: Ja, zo voelt het wel, hè.
0: Voor de mensen die geen Engels kennen, hij is mijn broer.
1: Ja.
0: Hey, we gaan weer even naar Nederlandstalig, want we hebben veel Engels gedraaid nou.
1: Maar wel een beetje met een beetje snelheid, hè?
0: Ja. Maar moet je wel oppassen, anders sta je zo meteen op de vluchtstrook.
1: Ja, maar nee, dat kan niet, want dan komen er een paar overheen met 120.
0: Oh, oké. We gaan het zien.
2: Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt.
0: Ze vinden hem leuk.
2: 30 op de vluchtstrook.
0: Ze vinden hem leuk.
1: 120 op de vluchtstrook, dat zeg ik.
0: Dacht ik wel.
1: Sta je daar?

0: Ja, wat zal het deze week zijn? Ik weet in ieder geval dat we terug in de tijd gaan. En de slordige jongens.
1: Korte rok.
0: Ook korte rok. En daarna krijgen we een ontzettende gouden oude classic house. Kikkie!
1: Kom maar op! Daar gaat hij helemaal weer.

0: ja, dan zou je denken bij jezelf, wat is dit nou toch allemaal in het feestcafé?
1: Ja, ik weet wel wat dit is.
0: Wat dan?
1: Ja, dit is natuurlijk een promomuziekje voor het programma op vrijdagavond.
0: Ik wou net zeggen, want aanstaande vrijdagavond is weer de Night Train. En dat moeten we natuurlijk met z'n allen even luisteren. Dat is ja. DJ Marty en zijn nieuwe, ja, alle nieuwe releases, hè?
1: Ja, in de, van de trends, dat is, ja, dit is dan techno natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dan, ik draai dan voornamelijk trends. Dat is heel wat anders dan dit. Maar ja, toch leuk, even zo'n promotje.
0: Ja, dus aanstaande vrijdag van?
1: 10 tot middernacht.
0: 10 tot middernacht, dat is een lekker weekend dan zo.
1: Dat is de bedoeling, dat je een beetje in de mood komt voor het feestvieren van het weekend.
0: Dus op Free Music Radio van 10 tot middernacht. Op
1: de Night Train.
0: Vrijdagavond.
1: Ja, vrijdagavond, de Night Train. Yes.
0: En dan kan je dit soort dingen voorbij horen komen. Ja, dat is wel een gouden ouwe, hè? Is
1: ja,
0: nog van Blade.
1: Die draai ik dan niet natuurlijk, maar ik draai alleen de nieuwste releases.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Dit is de Blood Rave van de soundtrack van Blade. Maar die was aangevraagd door, je gelooft het niet, maar weer die ene Herman.
1: Nee toch?
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja,
1: er zit ook wel iets van gitaar in als je weet.
0: Maar hier, op de hoofdstuk gaat hij helemaal uit zijn dak.
1: Ja, het hele café staat op zijn kop. Ik weet niet wat er gebeurt, man.
0: Als je dan kijkt naar Herman in het midden, cirkeltje eromheen, gaan.
1: Ja, we prachtig man.
0: We hebben het extra langer gedaan, dus dat wordt een lekker moe.
1: Ja, dat kan alleen hier bij M&M's Feestcafé.
0: M&M's Feestcafé, hier op Free Music Radio.

0: Oké, Herman, kom maar. Ja. Je hebt hem, ja, die meter bier is weer aan.
1: Jongen, jongen, die man die moet zo wat naar het ziekenhuis doen, man. Die krijgt het als hard, man.
0: Ja, ja, ja, ja, daar is hij weer, de toeter van de meter bier. Ja, die is speciaal voor Herman natuurlijk. Als hij hier de 9 minuten op kan dansen. Ik hoop dat we nog luisteraars over hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar ze weten in ieder geval dat ze vrijdag moeten luisteren.
0: Ik wil even iedereen op de dansvloer even allemaal op een rijtje gaan staan.
1: Ja, we gaan line dansen, hè?
0: We gaan line dansen met
1: z'n allen. Ja, dat is weer eens wat anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hebben we nog niet gehad.
0: Ja, deze zeker nog niet. Dus,
1: nee, en die hoort er zeker in thuis,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, daar komt hij dan. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting a dough.

0: even rustig aan. Of toch niet?
1: Het sluit wel een beetje aan het vorige plaatje.
0: Dacht het wel. Gas erop. Hou je pinkies vast, daar gaan we. Where did you come from? Where did you go?

0: als je oren nou nog niet kapot zijn, dan weet ik het niet.
1: Ja, als we nou nog luisteraars hebben, dan weet ik het niet meer.
0: Dan gaan we even rustig aan, goed?
1: Ja, dit haakt wel weer in op het vorige plaatje. Ja. Dat doe je goed. Ja.

0: Nou, hou je panty alvast maar vast hoor.
1: Kijk, daar komt die feestje zien.
0: Ja, lekker hè.
1: Hop, bier vliegt in het rond.
0: Ja, ja, meter na meter na meter.
1: Oh, ja, van Herman.
0: Ah ja, ja, dan gaan we met z'n allen. Zijn we er klaar voor?
1: Klap even gezellig mee met z'n allen. Je handjes in de lucht.
0: Zing mee in het M&M's Feestcafé. Ah.

0: Ho. Wat is dat toch weer lekker, hè? Eventjes even de country tussendoor.
1: Ja, dat was ook wel even lekker.
0: Ja, dat hebben mensen denken van, hey, dat is ook leuke feestjes.
1: Ja, ze zien. Komen een beetje in elk straatje, hè. We zijn al in de country geweest, in
0: de rock.
1: De rock en blues een beetje. Wat was het? Chic, zeg maar.
0: Ja, chic. Funk, hè?
1: Ja, funk. Ja, dan, die kant op. Dus we komen weer in elk straatje.
0: En dan komen we weer in jouw straatje.
1: Ja, alweer.
0: Ja, liefde is een druk. Nou, dat klopt wel volgens mij bij jou.
1: Ja, dat klopt zeker wel.
0: Maar volgens mij was
1: je
0: dat...
1: Je kan niet zonder, hè?
0: Dat dacht ik al zoiets. Hier is Armin van Buren natuurlijk niet vergeten met Anne Koedroen.

0: is your house and your house is mine.
1: Ja, uit de oude acid-tijdperk nog.
2: Ja, lekker.
1: Jaren 90.
2: Lekker hoor. En maar net hadden we...
1: is de, your house.
2: Ja, net hadden we een beetje laser en ik zag de laserstraal al heen en weer gaan natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, hier in
1: nou, die Joey doet het goed, hè?
2: Ja, ja.
1: Zometeen meer Nederlands natuurlijk, maar we gaan eerst nog even deze doen. Space Motion.

0: te zien dat al die gasten die roken, dat die nu allemaal naar buiten zijn.
1: En dan hoop ik niet dat het regent buiten.
0: Nou ja, we hebben een afdakje schild.
1: Ja, maar ik weet niet hoeveel mensen er roken. Als ze veel roken, dan passen ze er niet allemaal onder.
0: Nee, dat is natuurlijk waar. Maar goed, dit was ik geloof me, dat was een van de laatste ode aan de vrijdagavond.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is ook wel genoeg,
0: hoor. Ze zijn er blij mee.
1: Ja, het is ook wel genoeg zo.
0: 90% van de nu gaat komen, jongens, is Nederlandstalig. Ach, ze zijn er zo blij mee.
1: Ja, ze staan allemaal te roken. Ze horen je niet eens.
0: Ja, nou, dames en heren, kom gerust weer even naar binnen toe. Ja, kom maar naar binnen, Want ik heb een noodgeval.
1: Oh, ja, dan moeten ze juist allemaal naar buiten.
0: Nee. Die Richard gaat helemaal uit zijn dak.
1: Ja.
0: We gaan naar Nederlandstalig, zoals ik al had gezegd, jongens. Nederlandstalig en alleen voor jullie natuurlijk. 90%, nou, op één na is het allemaal 90% Nederlandstalig tot en met 7 uur.
1: Ja.
0: Nou, is dat wat?
1: En daarna gaan wij nog even door natuurlijk.
0: En dan dit. Herken je hem al op de achtergrond?
1: Ja, ik weet wat er gaat komen.
0: Hier is Schoolband.
1: Met dat noodgeval toch?
0: Ja, dat...

0: uit Frankrijk, lekker naar Bordeaux. Zonnetje op je bolletje.
1: Dichter bij de microfoon, dat horen ze.
0: Ja, natuurlijk. Ik sta dus wat, ik heb dat ding in mijn mond helemaal, man.
1: Maar je hoeft niet te pijpen, hè,
0: watje. Ik ben geen watje.

0: Nou, dat doe jij bij mij ook, hoor.
1: Ja, maar
0: het allerbeste in mij boven brengen. Ja,
1: dat doe je bij mij ook. Dus,
0: Pater Moeskoen, ja, je moest even wat dichter bij de microfoon praten.
1: Ja, en nou, als ik nou te dichtbij ben, dan...
0: Nou is er... Ja, ik heb wat harder gezet voor je natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus,
0: de mensen op de radio moeten je wel horen.
1: Ja, maar jij brengt ook het beste in mij naar boven.
0: Nou, daar ben ik blij mee.
1: Ja, wij zijn gewoon een gouden team. Ja.
0: En zo had ik van de week had ik een Turkse jongen in de kroeg staan.
1: Ja.
0: En nou, die ken je misschien wel, Amar.
1: Grote blij?
0: He?
1: Moest hij toeteren, grote blij?
0: Grote...
1: Moet toeteren, grote blij.
0: Nee, niet grote blij.
1: Niet grote blij?

0: Ja, je kan zeggen wat je wil van die Turk uit de kroeg. Jamar, die doet het wel leuk hoor.
1: Ja, hij is wel alleen de kapsalon vergeten.
0: Nou, dat geeft helemaal niks. Want ik heb toen het begin heb ik in mijn hazen horen zingen. Was nog heel zenuwachtig op de kroeg. Maar nou echt Turk uit de kroeg. Heerlijk nummer.
1: Nou gaan we naar iets heel anders toe, hè?
0: Ja. Iets met Vieze Jack en Natta Hedy.
1: Ben benieuwd.
2: Hoog in de bergen, in een smoezelige tent. Daar werkt mijn lieve Heidi, die de mannen flink verwendt. Tap daar vele biertjes, krijgt elke vent over de vloer.

0: Ja, ja, ja, natte Heidi. Nog even. En dan gaan we een eigen Heidi aanschaffen hier, want we hebben meer personeel nodig.
1: Ik heb ze liever droog.
0: Nou ja, ja, dat snap ik ook wel.
1: Ik maak ze zelf al nat.
0: Nou. Wat een taal voor zo'n klein mannetje, hè?
1: Ja, dan ben ik niet vieze Jack, maar vieze Marty.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, dan doe je dat alleen maar met je favoriet natuurlijk, hè?
1: Dat sowieso.
0: Hier is Raymond Hermans met mijn favoriet.

0: duurt nog even.
1: Doe mij 3-4 bier, geen water. Hey. Het is zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de bof. We geven geen. Bof. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Nee, moet je nog wel even doen, hè?
1: Het is nog lang niet de laatste, hè?
2: We hebben nog een kwartier.
0: Nog niet de laatste. Ja, maar een kwartier op de radio nog.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, zeker niet de laatste.
1: Buiten de radio gaan we nog tot 4 uur door, dus we zijn nog lang niet bij de laatste.
0: Had je je gezicht moeten zien, jongen? Jouw blik.
1: Ja, dat is heel toevallig.
2: Oké, Ammar, je krijgt nog één van mij. Maar...

0: Ja, dat hoeft ook nog niet, want we gaan gewoon nog even door.
1: Ja, met de visboer. De vis en dan in blik.
0: Nee.
1: Dat is wel heel toevallig. Jouw blik.
0: Ja, John West.
1: Ja.
0: Oh, doe mij... Ja, lekker. Zalm.

0: ken wel, hè?
1: Ja, dit ken je wel. Dit is de visboer, hè?
0: Heerlijk.
1: Salm in blik van John West. Wie kent het niet?
0: Dat was natuurlijk John West. En deze man kennen jullie ook wel, dat weet ik zeker.
1: Ja, voor Sandy. Dat is leuk.
2: Ik denk dat je het kent, hoor.
0: Ik denk dat je het kent.
1: Ja, John West, die ken ik wel. En deze ken ik ook wel.
0: Ja, komt hij aan. Hier is hij.

0: nou wel verkeerd stadion.
1: Ja, dat sowieso. En Guus Bakvis, ja.
0: Vandaag zeg jij nou dat je van me houdt. Ja, is toch fijn, hè? Dat hij dan zo'n tijd heeft dat hij zegt bij zichzelf, nou, ik ben wel blij dat jij nu moet zeggen dat je van me houdt.
1: Ja, maar je moet nooit stoppen met geloven.
0: Dat zeker niet. Here's Journey.

0: Ik wil je billen zien.
1: Ik wil je naaien, naaien, naaien, naaien.
2: Nou.
1: Maar nu is het wel de hoogste tijd.
2: Ja, nou, dit is wel de laatste. Voor de radio, hoor. Voor de radio is dit
1: de laatste,
2: ja,
1: hè?
2: Ja.

0: Johan de Graaf.
1: De Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
0: De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf. Johan de Graaf.
2: Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf.
2: Met de hits van

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister
4: recht
3: aan uw toestel.
4: En now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, goedenavond. Het is vandaag 5 mei van het jaar 2026. En 5 mei is natuurlijk in Nederland een speciale dag, de 5e mei. Dan vieren wij de bevrijding. Van de tijd in 1945. Wat een tijd geleden, maar we blijven het vieren, dames en heren. Dat is zeer belangrijk. Ook hier bij het studiocomplex van de Gouden Oude Show hangt de vlag uit. Gisteren half stok en vandaag vieren wij het. En zo hoort het ook, hè. Dat moeten we zeker niet vergeten. Goed, de Gouden Oude Show. 6 over 7. Iedereen een hartelijk welkom. Iedereen die lekker meeluistert is naar het programma. Heerlijke plaat om mee te beginnen. De Moody Blue met Elvis Presley. Ook een goedenavond aan Renita in Temse. Die is wederom van de partij. Dus ik moet even een singeltje opsnoren van Modern Talking. Even kijken waar het is. Ja. Ook natuurlijk Doris en Dini in die Molenstraat in Arnhem. Een bijzonder hartelijk welkom. Evenals Theo van Steenberg in Emmeloord met Dick en Annelies ook erbij. En natuurlijk ook de mensen van de andere zenders die ook lekker aan het meeluisteren zijn. Zoals Nico Roos uit. Ook een goedenavond. Goed, we gaan beginnen in het show. Ik dacht laten we een toepasselijke plaat gaan draaien van deze van Mac en Katie Kazoen. Ik zei Mac en Katie Kazoen. Daar komt ie. Dat is getiteld The Freedom.

0: Dat is toch een heerlijke plaat of niet, soms deze van Mac en Katie Kazoen. En dat was dan de titel met de Freedom. Eens even kijken, 9 over 7. Oh, er komt een bericht binnen, even luisteren.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dan zien we je zo meteen wel. Doe mij ondertussen de Fortunes, Freedom Come en Freedom Go.
2: Freedom Come.

0: moment. Een leuk plaatje moet ik zeggen, deze van The Fortunes. Met Freedom Come en Freedom Go, de gouden oude show. Trouwens ook te beluisteren in de omgeving van Emmeloord via de DAB+. Met een hele sterke zender, dus we zijn heel ver te beluisteren vanaf Emmeloord. Ja, tot in Friesland aan toe, dat is leuk hè. Freedom Come en Freedom Go was een mooie van The Fortunes.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, nu Renita lekker aan het luisteren is, doen we gelijk maar een mooie van Modern Talking. Ik ben even naar beneden gerend, naar het grote complex. Naar de grote kelder van de gouden oude show waar alle singeltjes en LP's liggen. En dan kom ik deze tegen van Modern Talking met China in Your Eyes.
2: I express myself so clear, I tell no lies.

Dat is toch weer eens heerlijk om dat te beluisteren zo op die dinsdagavond. Als ik naar buiten kijk is het lichter bewolkt. 15 graden op dit moment, dus prima temperatuurtje of niet zozeer. China in your eyes, dat was er eentje van de heren uit Duitsland, de Modern Talking. De muziek van toen uit die jaren 60, 70 en 80. We blijven even in Nederland. We gaan naar Volendam. Het bekende stemgeluid of niet soms. Hier zijn ze met Sevilla.

toch heerlijke tijdloze muziek, of niet soms? En waar hoor je ze dan alleen nog maar bij ons, hè? Hier in die gouden oude show. BZN was dit met Sevilla. Straks rond 8:30 krijgen wij een optreden van Misha. Dus dat gaat helemaal goed komen. Straks ook Remco en Wietse nog.

0: De plaat klinkt een beetje grijs gedraaid of niet soms. Ja, misschien moet ik even kijken of ik een vervangend exemplaar kan vinden. Het zal vast nog ergens te vinden zijn op rommelmarkt en zo. Voor 50 cent lukt dat vast wel. Champagne was dit met de Rock'n'Roll Star. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan zeker, eentje uit 1973.

Dat is er eentje van Sheila met Ringo en Le Condola in Venise. Het zal wel over die bootjes gaan in Venise. Van de rest versta ik er toch geen klap van. Maar ja, goed, zo'n vergeten plaat is dit, hè. Het was toen de tijd in de Radio Noordzee Treitenschijf. Le Condola in Venise, Sheila en Ringo door met de muziek. Straks krijgen wij Wietse in de show. Remco, ja, die is er nog niet. Dus we zijn in afwachting van Remco. Wietse is er wel, dus dat gaat goed komen. Dus dat kan doorgaan. Misha is onderweg, die is er ook al bijna, zei ze tegen mij. Dus geen enkel probleem vanavond in het programma met The Middle of the Road.

mooie plaat of niet, soms nog steeds deze van The Middle of the Road met The Samson en Delilah. Laten we even lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal, waarom ook niet? Het is toch een hele mooie of niet, zoals deze van Gerard Koks. Dat is de man van de zomer, hè? Het is weer voorbij, de mooie zomer. Die goede oude tijd, de laaierdichter, een Hollands liedje. Maar dit is toch ook een mooie, 1948.

0: Dat blijft toch een schitterende plaat, of niet? Zoals deze van Gerard Cox met 1948.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Ik vind het een mooie, moet ik zeggen. Tim Hardin was dit met The Simple Song of Freedom. Dat is wel toepasselijk op die 5e mei, de bevrijdingsdag hier in Nederland. Simple Song of Freedom. We gaan door met de muziek tot 9 uur vanavond. Live op de radio met de Gouden Oude Show tot 9 uur, zoals ik al zei. Met die muziek uit de jaren 60, 70 en 80 via de DAB+. En ook via uw internetradio ontvanger. Hier zijn de Cats.

prachtige muziek van The Cats of Nits, soms met Turn Around en Start Again. Na deze komt Wietse met zijn optreden bij eens even deze mooie van de Tremolos.

Wat een heerlijke gouden oude plaat, of niet? Zoals deze van de Tremolo's. Om 7:45 alweer. Wat gaat het toch snel met die tijd in die gouden oude show met Here Comes My Baby. Zoals ik al zei, het is hoogste tijd voor een optreden van Wietse. Hier is hij in de show met Where Have You Been?

dat is toch een uitstekende single, of niet? Soms doen wij in het, de categorie mooi doen we deze jaar. Where Have You Been? Dat was een mooie van Wietse. Dit is ook zo'n mooie plaat. Als je de tonen hoort, dan weet je natuurlijk al dat het komt uit de film Grease.

0: Oscar weet daar zo zeker dat heel veel mensen deze plaat aan het meezingen zijn of niet, soms zijn. Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. En zullen we een plaatje gaan doen voor Annelies in Emmeloord? Waarom ook niet, hè? Ja. Café Contorte noem ik het maar weer. Hier is Julio, speciaal voor Annelies.
1: Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras

0: Wat een heerlijke plaat van Julio Iglesias. Tegedito por un poco de tu amor. Dat is vertaald. Zingen voor een beetje liefde. Dankjewel Renita voor de snelle vertaling.
1: Mi amigos, lieveling.
0: Wij gaan terug naar Miamico Internationaal, een lieveling van 7-9-1974. Hij was born.

is toch een heerlijke plaat om mee te zingen of niet. Soms I was born with a smile on my face. Lieveling op Radio Mirko, goed zeggen, Mia Mikko. Internationaal week 36, 7 september van het jaar 1974. Heerlijke amazing platen vanavond in de show. 5 voor 8, dit zal zo een beetje de laatste zijn voor 8. Dan zeg ik tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
2: Dat klinkt goed. Solide. Stoer massief eikenhout. Daar maken ze in Oosterwijk, u mag ook gewoon Oosterwijk zeggen, prachtige massief eikenmeubelen van. Dekenkisten, eettafels, kasten, bankstellen. Massief eikenmeubelen komen uit Oosterwijk, van de meubelfabriek Oosterwijk. U kunt ze zien in onze speciale paasexpositie op Tweede Paasdag. Tweede Paasdag, expositie van massief eikenmeubelen uit Oosterwijk in onze toonzalen Amsterdam, Hengelo, Berkel, Rodenrijs en natuurlijk Oosterwijk.

0: Zwijde en Nappa Mantels, Zwijde en Nappa Trenchcoats, Zwijde en Nappa Jacks, Zwijde en Nappa Broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Berdy! Suzy Wafels, Suzy Wafels.
2: Suzy Wafels, dit is de beste!
1: Suzy Wafels, Suzy Wafels.
3: Zeg maar! Heb je een Suzy wafel voor mij? Ik heb honger hoor!
1: De Suzy wafels, de Suzy wafels.
2: Deze is de beste!
4: De echte, malse, lekkere Suzy wafels.
2: Deze is de beste!
5: Het is nu 8 uur. 8 uur.

krijgen we nu een nummer waar een hele hoop mensen iets van te zeggen hadden. Want de titel van dit nummer stond op een graf bij een kerk. Maar op de een of andere manier had Paul McCartney dat helemaal niet daar vandaan geplukt. Het is een heel bekend nummer van de Beatles en je hoort een hele hoop prachtige muziek op de achtergrond. Nu speelt geen enkele van de Beatles op dit nummer mee. Het enige wat ze doen is de zang. Hier is Eleanor Rigby.

0: dankjewel weer Joyce de Graaf voor jouw mooie aankondiging en jouw mooie verhaal bij de Beatles. 8:08, aanstaande zondag is het Moederdag in Nederland. Dit is heel passelijk dit.
1: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

in het kader van Moederdag, hè, aanstaande zondag in Nederland. Ik heb geen idee wanneer het in België is, dan moet ik even aanvragen. Dit is een leuke plaats van Gino Politti. Ja, je verzint het niet. Gino Politti met Viva la Mama.

En dat is inderdaad de titel van de single van Belle Perez. 14 over 8 weer, nog driekwart te gaan in de Gouden Oude Show op deze 5e mei van het jaar 2026, Bevrijdingsdag in Nederland. Dat vieren wij met vrolijke muziek, of niet zo? We gaan een verzoekje doen voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Het kan maar één formatie zijn, en dat is ABBA met I Do, I Do, I Do, I Do.

Wat klinkt dat toch mooi zo op die dinsdagavond. Ik kijk even naar buiten. Het is wat te bewolkt aan het worden. Maar nog wel hartstikke droog. 15 graden op dit moment. Heerlijk temperatuurtje of niet soms. Speciaal voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. I do. Oh, oh. Voor Anita die in haar zetel aan het breien is. Hier is Cliff Richard.

0: Dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms van Cliff Richard met I could easily fall in love with you.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Ik was al een beetje in paniek. 8:50 en Misha was het nog niet, maar gelukkig is ze gearriveerd. Doen wij deze hele mooie plaat van Whitney Houston hier in de Gouden Oude Show.

0: de dame is niet meer onder ons, maar ze heeft ons toch hele mooie muziek nagelaten. Of niet zo deze? Whitney Houston met One Moment in Time.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Weet je nog?

lekkere muziek of niet? Soms deze van Die and the Americans met Come a Little Bit Closer. Misha is gearriveerd, ze is zich aan het voorbereiden op haar live optreden straks rond 8:30. Ja, dat is het al bijna. Ben je al klaar, Misha? Ook nog niet? Nou ja, doe even deze. Oh, het duurt nog wel even. Oh, dan doen we 2 platen. Ja, we zijn er toch, hè? We zijn er toch onder het motto: live radio is goede radio.

0: toch heerlijke muziek, of niet? Soms, ja, je kan lekker meezingen de hele avond en dan vergeet je gewoon dat je ook nog een bakje koffie bij je hebt. Dan is het ijskoffie. Ja, dat komt ervan met die gezellige muziek van de Gouden Ouwe Show.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

vind het echt een geweldige plaat uit het jaar 1976. Wat een tijd geleden alweer. Voor Lara was dit natuurlijk van El Martino. Ja, zoals beloofd, ze is er helemaal klaar voor. Ze stak haar duim net omhoog. En dat betekent dat Misha weer live gaat zingen. Die geweldige plaat, When I Found You.

dat blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig gezongen door Mischa. M-I-S-C-H-A. M-I-S-H-A. Dat heb je met die artiesten. Dan geven ze gewoon weer een verkeerde naam op en dan gaat het allemaal weer fout. Dat kan toch als niet. Hè? Maar het is M-I-S-C-H-A. Dat is Mischa. Dus steek de duim omhoog, als is weer helemaal blij met mij. We gaan naar Duitsland toe. Wat dacht je van deze? Hier is Costa Corradales. Nimm das Nichtschiff nach Rodas.

dat is toch heerlijk, die Duitse muziek, of niet? Zo'n speciaal gedraaid voor Nicole Rosa daar, omdat ze het leuk vindt, die Duitse muziek. Neem des Nichtes, Sieft nach Roders. Dat was er eentje van Costa Cordalis. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Deze is ook leuk, deze is ook leuk. Hier is Tol Hansen.

achteren. Dat is toch een leuke muziek, of niet? Soms deze van Tom Hansen, de man van de Big City. Die was achter de rhododendron. We gaan op het water, we gaan het water op. Ik kan het niet met de surfers wel. Hier zijn ze met de windsurfing.

Dat is het mooie of niet van de service met windsurfing. Ja, ik kan het niet. Ik kan, als ik op zo'n plank ga staan, dan val ik er weer af. Dus daar begin ik maar niet aan. Nee. Oh, Misha, ga je naar huis toe? Misha gaat er vandoor. Kom je volgende week wederom terug in de uitzending, Misha? 2 duimen omhoog. Nou, dat is goed, dat is goed. Dat staat, die afspraak staat. Heerlijke zomersmuziek op dit moment even op de radio met Barry Manilow.

een heerlijke plaat. Ga maar eens kijken naar dat videoclipje van Barry Manilow. Met de dames daarachter met in hun verenpakjes. Ja, dat is een leuk clipje moet ik zeggen. De muziek is ook goed van Barry Manilow met de Copacabana. 9:10 alweer hier in die gouden oude show. Nog maar een minuut of 10 te gaan. Hey Joanna, goedenavond. Joanna, kom binnen. Oh, je had de bus gemist. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar gelukkig ben je op tijd. Doen wij even die mooie van The Jacksons.

gaat alweer een beetje naar het einde lopen van de show. Zo snel gaat het maar op die dinsdagavond, de 5e december van het jaar 2026. De bevrijdingsdag in Nederland loopt alweer bijna ten einde. Zo snel gaat het. Kennen we deze nog? Hier zijn de Shakespeare's.

Dat is er een van de Shakespeare's met Summertime. Ik schijn net gezegd te hebben 5 december. Oh, het is 5 mei, hoor. Het is 5 mei. Het zal heel erg zijn, de 5 december. Maar het is 5 mei van het jaar 2026. Dit is de laatste. Hier is Manfred Mann. There she was, just a one.

Dat was dan alweer de laatste in de show op deze 5e mei van het jaar 2026. Doe het niet, dat was de laatste van Manfred Mann. De hoogste tijd voor mij om naar huis te gaan. Ik ga even lekker op de fiets, een minuut of 10, dan ben ik wederom thuis. Dan kunnen we nog even van deze mooie dinsdagavond genieten, of niet soms. 5 mei plus 7 is 12 mei. 12 mei zijn we wederom terug in de lucht met nog veel meer mooie muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dank allemaal voor het luisteren. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, ja, een mooi begin van de muzieksafari zijn weer begonnen. Welkom hierbij bij deze muzikale wandeling. En lekker Jamaicaans, daar begonnen we mee met reggae-zanger Jack Corey. En dat nummer How Can I Explain, dat is een relatief recent nummer uitgebracht 2024. En een mooi begin, lekker romantische reggae, Love is Rock nummer was dat. Ja, weet je, stel je nou eens voor het volgende. Het is diep in de nacht, de weg is leeg en alleen de koplampen die snijden nog een beetje door de kou heen. En Barry Hay schreef het nummer over een eindeloze gure tocht naar huis. 45 mijl die niet maar op lijken te schieten. Een heerlijk nummer, oftewel Another 45 Miles. En uiteraard de Cold Earring.

Take Me Down, een soulful blues rock nummer van de Amerikaanse muzikant Gary Clark Jr. Een lied over verlangen naar huis willen gaan, terugkeren naar je roots. Het nummer is vooral bekend geworden als onderdeel van de soundtrack voor de film Deep Water Horizon uit het jaar 2016. Iron, dat is een samenwerking tussen de Amerikaanse singer-songwriter Haven Madison en zangeres Caitlin Aragon, die via TikTok en Spotify een groeiende fanbasis heeft opgebouwd. Ja, weet je, het is een track zowel intiem als krachtig en vooral bedoeld voor luisteraars die van lekkere muziek houden, melodische pop met een persoonlijke boodschap. Nou, hier zijn ze dan, Haven en Caitlin Aragon met I Run.

Spanish Flea. Bekend instrumentaal nummer uit 1965 alweer uitgevoerd door Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. Ja, toch wel een vrolijk Latijns-Amerikaans ritme nummertje geschreven door Julius Wetscher. Beroemd geworden door het trompetspel van Alpert. Weet je, zo bekend om gebruik in allerlei tv-programma's en films. Bijvoorbeeld The Simpsons, die gebruikte deze melodie ook zeer regelmatig. Een Nederlandse klassieker gaan we nu beluisteren. Het nummer Afscheid, oorspronkelijk uitgebracht door Volumnia in 1998. Maar dat kreeg een tweede leven toen Clarence Crace het nummer in 2011 coverde voor het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. Nou, sloeg in zijn bom, bereikte de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. En ja, het is wel haar eigen stijl dat ze dit lied brengt. Hier is het dan, Clarence Crace met Afscheid.

Ja, ja, een uitstapje in 1984, One Night in Bangkok van de bekende Britse zanger-acteur Murray Head, nummer geschreven door Benny Andersen en Björn Ulvaeus, een ABBA met tekst van Tim Rice en dat allemaal voor de musical Chess. De musical die speelt in Bangkok, Thailand, en dat ging over een schaaktoernooi tijdens de Koude Oorlog. Goed, verder met het nummer Misty Electric van de IJslandse zangeres Lau Vi. Een IJslandse zangeres ook met Chinese roots, want een van haar ouders is van Chinese afkomst. Ik dacht haar moeder, weet ik niet zeker, maar dat doet er ook eigenlijk niet toe. Het gaat meer eigenlijk om haar stem. Het is eentje die de jazz weer hip weet te maken en ze heeft een mooie plaat gemaakt, A Night at the Symphony, waaronder Mr. Electric daar een deel van uitmaakt. Ja, weet je, haar kenmerkende stijl om jazz-popgeluiden weer te combineren met een volledig klassiek orkest, hier komt ze aan.

Ja, ja, de trouwe luisteraar van de Muziek Safari weet dat ik over muziek draai die je misschien niet verwacht op de radio. Want ik heb het motto van alles wat luisterbaar is moet je kunnen draaien. Ik ben niet zo van alleen maar dit of alleen maar dat of alleen maar de jaren 80 of wat dan ook. Lekker van alles door elkaar. Je hoorde zojuist Raska Drenge, dat is een folk duo bestaand uit de Belg Oscar Beerten, die speelt viool en hardanger, en de fanfareur afkomstige Ragnar Vinson op de gitaren en de zang. Die ontmoeten elkaar in 2017 en besloten gewoon lekker samen te gaan en gewoon fijn muziek te maken bij deze. Nu een Vlaamse stem die soul, hip-hop, poëzie moeiteloos laat samenvloeien. Het nummer Ben Er Nog, de track van de Antwerpse artiest Young Yellow.

Holy Water. Een nummer van DJ-producer Marshmallow en in samenwerking met Countryside Jelly Roll kwam uit in augustus 2025. Ja, een eerbetoon aan overleden dierbaren, waarbij Jelly Roll zingt over het heffen van een glas als heilig water om die overledene te eren, te midden van verdriet en mooie herinneringen. Dat is de tekst die erachter ligt. Twee hitmakers uit Nederland en België die elkaar perfect aanvullen. Hier zijn Flaming en Meteor met Niet Nodig.

shout. Dat die popklassieker van Tears for Fears uit het jaar 1985. Omstreeks die tijd kwam het uit. En dat een hele grote hit. Verder met de Nederlandse poprelevatie die in één klap viraal ging. Casual doorbraaktrack van de Amsterdamse zangeres Roxy Dekker. En dat kwam uit in 2023, dat is weer een tijdje terug. Ze brak door via TikTok en Spotify en we horen zeer regelmatig van haar en ze hoort toch wel tot de grote hier in Nederland.

Goed, we gaan op naar de pauze. Eventjes een bak koffie inschenken of wat dan ook. Dan kunnen we mooi het eerste uur van de muzieksafari afsluiten. En dan zijn we zo dadelijk terug met de tweede etappe. We zeggen tot zo dadelijk.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziekse Safari.

Birgit en The Dusty Trails met We'll Get to the Best Opener van de tweede uur van de Muzieksafari. Nou, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En nou, we gaan er weer een heerlijk tweede uurtje van maken. Hier vanuit de studio en jij vanuit de huiskamer of waar je dan ook zit te luisteren. Ja, weet je, begin 2000 toen knalde er een track als een komeet de rockwereld binnen. Kryptonite van Three Doors Down. Geschreven door de frontman Brett Arnold. En die was toen pas 15 jaar. Hè? Gewoon tijdens de wiskundeles. Hij groeide uit tot hun grote doorbraak. En dit nummer stelt eigenlijk maar één hele simpele vraag. Namelijk, blijf je bij me ook als ik niet onoverwinnelijk ben? Thank you.

Mina Kreil, de Oostenrijkse blues- en soulzangeres met haar vaste muzikale partner Chris Fillmore, met die krachtige soulvolle blues track This Is My Will en staat op hun album Tell Me. En dat stamt weer uit het jaar 2014, dus weer een hele lange tijd geleden. Weet je, soms duikt er een nummer op, jaren voor de release, al op in een bepaalde cirkel, een bepaald kringetje. En dat geldt zeker voor White Keys van Dominic Fike. Een demo lekte al in 2020 uit en de fans die bleven het nummer zo hard pushen dat Fike het in 2025 eindelijk afmaakte en uitbracht. Ja, een reflectieve track waar hij terugblikt op zijn jeugd in Florida en de mensen die hem gevormd hebben.

Joy, een single van de Satellite Orchestra. En dat is geen klassieke band hoor, met een vaste bezetting. Maar het is eigenlijk meer een studioproject met zeer wisselende muzikanten. En dit was een eigenlijk een compositie van heel lang geleden. Want Joy is ooit gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. En dit met een heel modern tintje, wat je zojuist hoorde. Ja, sommige liedjes die raken meteen de kern van wat liefde is. En Ik heb je lief van Paul de Leeuw is daar eigenlijk toch wel een prachtig voorbeeld van. Het is geschreven door Tony Eijk en uitgebracht in het jaar 1997. Het groeide uit tot een van de Leeuws meest geliefde nummers. Een ode aan de onvoorwaardelijke liefde, Ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, Love and Pride, de grootste hit van de Britse New Wave band King, uitgebracht in 1984. En later werd het weer opnieuw uitgebracht, een jaartje later, in 1985, toen het uitgroeide tot een internationale klassieker. Goed, we gaan eens eventjes verder met de Maxi Safari. Inderdaad, nou, als je nou zin hebt in lekkere swing-energie met een lekker modern twistje, nou, dan zit je hier goed. Want Hard Swing Traveling Man, dat is een live favoriet van het Duitse jazzcollectief Club de Belugas. Met die hele warme, soulvolle stem van de Californische jazzlady Brenda Boykin. Nou, hier komen ze aan hoor, met het nummer Hard Swing Traveling Man. En het is een live-opname.

Nou ja, was dat zwingen of was dat geen zwingen? Dikke 8,5 minuut, de Maxi Safari, Club de Willekas en Brenda Boykin in nummer Hard Swing Traveling Man. Billy Thompson opent zijn album This World met een titeltrack die meteen binnenkomt. Een stevige mix van blues, rock, roots, Americana. Het nummer dat is opgedragen aan zijn vriend Bruce Donnelly. En stelt een hele scherpe vraag. What have you done to this world?

En dat was Luna met pauze. Ja, weet je, een moment van ademhalen. Even rustig in een wereld die allemaal als een gekke blijft doordraaien. Sommige artiesten die vinden na jaren zingen het Engels ineens precies de juiste snaar in hun moedertaal. En dat geldt zeker voor Floris Francis Arthur. Hou me tegen is zijn allereerste Nederlandstalige single uitgebracht begin van 2026. Hij werd meteen opgepikt door Radio 1 in Vlaanderen, in België. En het nummer, dat markeert eigenlijk ook wel een nieuwe fase voor die Vlaamse singer-songwriter. Ja.

0: Midden jaren 80 brak deze Amerikaanse band onverwacht door in Europa met een nummer dat toch altijd lekker in het gehoor ligt hoor. Cock Robin met die unieke stem van Peter Kingsbury en Anna Lagasio in hun wereldhit The Promise You Made. Yves Berendsen die laat in hoe zou het zijn geweest horen waarom hij is uitgegroeid tot een van de populairste Nederlandse zangers van dit moment. Een lekker uptempo nummer met een nostalgische ondertoon waarin Yves terugblikt op een liefde die ooit alles betekende.
1: Hoe zou het zijn?

Ja, en hoe we zat zijn geweest, daar komen we eigenlijk nooit te weten. En misschien ook maar goed ook, we hoeven ook niet alles te weten hoor. Kijk, de klokje zie dat de tijd er bijna op zit. Ga afscheid van je nemen. We gaan zo dadelijk uit met een heerlijke gouden ouwe van Creedence Clearwater Revival, nummer I Put a Spell on You. En voor dit moment zeg ik, dankjewel dat je bij was. Graag tot de volgende week, graag tot de volgende muziek.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Een hele goede avond. We zijn er weer. Programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs ook een gedicht. En dat allemaal voor jou daar. Weinig geklets en vooral heel veel muziek.

Wanneer ik verdwaalde en niks ging nog goed, was jij er steeds weer en gaf je me moed. Wanneer ik mezelf kwijt was en mijn wereld stortte in, was jij er steeds weer en gaf het leven weer wat zin. Wanneer ik alleen was en verlangde naar een arm om me heen, kwam je gelijk en was ik niet meer alleen. Wanneer ik bang was en alle hoop verloor, pakte jij mijn hand en hielp me er weer door. Wanneer ik verdrietig was en huilen alles was wat ik wou, kwam je naast me zitten en beloofde dat het goed komen zou. Wanneer ik moest lachen, deed jij vrolijk met me mee en wou ik herinneringen ophalen, gingen we samen naar de zee. Een sterke band, niemand kreeg ons uit elkaar, maar ineens stortte alles in. En waarom? Wisten we het maar.

En we gingen even terug in de tijd. Dat deden we dan met Barry White. En we gaan verder met Elton John.

En we gingen even terug naar het jaar 1984. En deze plaat stond zelfs 15 weken in de top 40. En hebben we het natuurlijk over George Michael. Nou, de volgende die we gaan draaien, die kan je ook wel, denk ik. Dat is er een van de Stylistics. En de tijd, die vliegt letterlijk voorbij. Nightflower, een programma speciaal voor jou.

0: Ja, beste luisteraars, dan kijken we naar de klok. Inderdaad, het is alweer tijd. Alweer een uur voorbij. Dit was het programma Nightflower. En je weet het, je kan 24 uur per dag luisteren naar het station waar muziek in zit, met de betere muziek voor jou. Wat mij betreft nog een prettige avond. Ga je naar bed toe? Of lig je al in bed? Goeienacht rust toegewenst, hè? En wat mij betreft tot de volgende keer. En blijf vooral luisteren.
1: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: ourselves and touch each other. This machine and feel each other's sound.
1: This is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
3: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Good day, sunshine. Goeiedag en welkom bij Zindi. Ja, met Peter Tilman. Nou, die kwam even wat langzamer op gang als normaal. Maar goed, hij uiteindelijk hebben we weten aan te slingeren. De zogenaamde tune. De Alliance theme van Valentine. Dat komt van zijn cd, The Alliance uit 2018. Oud en nieuw wisselen wij af, waarbij we proberen alle decennia aan bod te laten komen. Dat is een beetje lastig natuurlijk, want het zijn er best wel veel. Maar we gaan toch proberen daar iets van elkaar te krijgen. En voor de volgende plaat gaan we naar 1982. Het is een dame die ergens in het begin van de jaren 70 begon als heel jong meisje. En als inmiddels wat jongere oude dame nog steeds rockt als een gek. Ja. Het is Suzy Quatro en uit 1982 Heart of Stone.

een beetje terug op de plaats zetten, want ze het een beetje wild. Maar goed, ze waren met z'n tweeën in de studio en dachten we gaan leuk even samen wat doen. En hebben ze ook gedaan. En daarvoor hoorden wij Heart of Stone uit 1982 van Suzy Quattro. Duidelijk nog toen nog onder Chinny Chap Management, want die maakte dat soort muziek. Het was alsof je Smokey hoorde, maar dan met een zangeres erbij. Dat was eigenlijk een beetje die tijd toen. Tegenwoordig vaart ze een behoorlijke ruige koers. En deze plaat, Kick Out the Jams, komt uit 2026. Muziek van Alice Cooper uit 1975. Hij was afgekikt en hij schreef toen dit nummer, Only Women Bleed. Een verrassende ballade voor Alice Cooper eigenlijk. En een waanzinnig mooi nummer.

Ik wilde eigenlijk How You Gonna See Me Now draaien, maar die kon ik zo snel niet vinden. En ik denk dan, man, gaan we deze waanzinnig mooie ballade van Alice Cooper doen uit 1975. 2026. Caribe brengt uit Mama.

0: Caribbean wij en Mama. Muziek van The Ladies of Soul. En dit is met Gwen Dickey. En zij is de zangeres van Rolls Royce.
1: Your feet up there.

Te rijden zijn deze week is Marty Wilde, de nummer dat we allemaal kennen van The Police. Nummer getiteld Can't Stand Losing You in een rockabilly-stijl. Zindy.

Een Zandra AI original, om zo maar te zeggen. Fallen Angel in 2026. Uit 1983 op deze plaat van Patricia Pai. Het is Tomorrow.

Tomorrow, Only a Day Away. Maar het is Japan in 1983. En Tomorrow zou zomaar woensdag kunnen zijn. En daar gaat deze plaat over van Simon en Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m. 1964. Ja, ja.

Ja, een misdadiger met een klein beetje schuldgevoel, zo te horen. Muziek van Wednesday Morning 3 AM van Simon & Garfunkel. Muziek van His, zeggen, jullie zijn gemaakt, en hebben ze over die humans, hebben ze over die mensen. You were made to feed me. En His is uiteraard die band met die gitarist met die enorme lange tong erin, hè.

De groep Hiss. And You Were Made to Feed Me in 2024. Terug in de tijd met de Buddy Odor Stop. En dat was eigenlijk Grupo Sportivo in vermomming. Hier is Cat.

vaag waarom Grupo Sportivo zomaar een andere naam aannam. Buddy Odenstop was het toen. Waarschijnlijk was dat omdat de Buddy Odenstop iets meer jazz gericht was en iets minder rock and roll. Ik denk dat dat een klein beetje de reden moet zijn geweest. Het is ook de enige plaat geweest waar zoveel jazz invloeden in zaten van Grupo Sportivo. Laten we daar maar op houden. Muziek van Grupo Sportivo in 2026. Hier is Talkshow.

Grupo Sportivo in 2026 met hun talkshow. Muziek van Robbie Kempen en hij heeft een prachtig mooi debuut. Een tribuut moest dat. Aan een ode aan Johan Cruijff. Hij is juichen voor Johan.